0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, geldt nog zeker vandaag de hele dag. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. Hulpdiensten kunnen meerdere natuurbranden zoals die in Venray niet tegelijkertijd aan. Dat zeggen de veiligheidsregio's. Daarvoor zijn speciaal opgeleide brandweerlieden en wagens nodig. Het overlegorgaan van de veiligheidsregio's wil dat het Rijk daarom extra geld vrijmaakt. Door klimaatverandering en droogte is het risico op natuurbranden een stuk groter geworden. Toch heeft de grote brand in Venray de veiligheidsregio's verrast. Zo'n 100 hectare natuur is verwoest en het vuur is nog altijd niet onder controle dus. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim een half miljard dollar. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van 4 miljard naar bijna 8 miljard dollar. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juni naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde 75 miljard dollar op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. Een proef tegen ganzenoverlast op Texel blijkt te werken, zegt de lokale faunabeheerdereenheid. De afgelopen 3 jaar werden 19.000 ganzen afgeschoten, 2 keer zoveel als voorheen. Volgens de faunabeheerder is de landbouwschade door ganzen het afgelopen jaar gehalveerd. De vogelbescherming betwijfelt of dat komt door het afschot. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag schijnt de zon geregeld. Met door een stevige zuidwestenwind is het minder warm dan de afgelopen dagen. 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De noodverordening voor het gebied in Venray, waar de grote natuurbrand woedt, blijft voorlopig gelden. Gisteren kondigde de burgemeester van Venray die noodverordening aan. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen, zodat de brandweer zijn werk kan doen. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog altijd niet onder controle. De brandweer is ook de hele nacht nog bezig geweest met blussen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljoen. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. Het bedrijf ging in juli naar de beurs en dat werd de grootste beursgang ooit. Het bedrijf van Elon Musk haalde $75 miljard op. Sinds de beursgang is de koers van het bedrijf stevig gedaald. In zee bij Callantsoog zijn meerdere mensen in de problemen gekomen. Eén zwemmer is omgekomen, twee anderen zijn gered en een vierde persoon is nog vermist. Hulpdiensten hebben onder meer boten en helikopters ingezet. Waardoor de zwemmers in de problemen kwamen, is niet bekend. De Duitse politie heeft gisteren een Nederlander aangehouden die op hoge snelheid en roekeloos over de snelweg A3 reed. De man van 23 kreeg een boete van €10.000. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere weggebruikers af. De man testte ook positief op het gebruik van cannabis. Hij verklaarde dat hij om professionele redenen het wiet gebruikt, omdat hij een koffieshop in Eindhoven heeft. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen bij 18 tot 23 graden. Overdag geregeld zon, door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Gisteravond is het vuur niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf paden bestrijden, omdat er vermoedelijk nog explosieven uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied liggen. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. SpaceX, het bedrijf van Elon Musk, zag de omzet in het tweede kwartaal verdubbelen, van 4 naar bijna 8 miljard dollar ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Toch had het bedrijf een verlies van ruim een half miljard dollar, vooral door de miljarden investeringen in AI. Beleggers hielden rekening met meer verlies. SpaceX ging in juni naar de beurs. Het werd de grootste beursgang ooit. De relatie tussen Brazilië en Argentinië is verder verslechterd. Brazilië heeft besloten dat zijn ambassadeur voorlopig niet terugkeert naar Argentinië. Die ambassadeur was er al weggehaald nadat de Argentijnse president Milei de Braziliaanse president Lula een dief had genoemd. Sinds zondag heeft Milei Lula nog zeker 3 keer zo genoemd. De rechtspopulistische Milei en de linkse Lula zijn elkaars tegenpolen. Sinds de Argentijnse leider in 2023 aantrad, zijn de verhoudingen tussen de landen bekoeld. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van 10.000 euro gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. Het weer een afwisseling van wolken en opklaringen. Overdag geregeld zon bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomer Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80. Well.

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Levi van Eck met het NOS-journaal. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. De noodverordening in het gebied blijft voorlopig van kracht. Dat betekent dat niemand in de buurt van de brand mag komen. Uit voorzorg moet de brandweer het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. Er is tot nu toe zo'n 100 hectare natuur verloren gegaan in Noord-Limburg. Bij Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is zeker 1 dode gevallen. 24 mensen raakten gewond en meerdere gebouwen liepen schade op. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen, de grootste webwinkel van het land. Volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een boete van €10.000 gekregen. Volgens de Duitse politie haalde hij in zijn Porsche snelheden tot 235 km per uur. Ook was hij aan het bumper kleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Toch is dat minder dan waar beleggers rekening mee hielden. Tegelijkertijd steeg de omzet flink van $4 miljard naar bijna $8 miljard. Maar door de vele miljarden investeringen, vooral in AI, draait SpaceX dus verlies. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in Griekenland 0-0. NEC heeft daarom nog altijd een goede kans om de volgende Champions League voorronde te bereiken. Volgende week spelen de ploegen weer tegen elkaar, dan in Nijmegen. Het weer blijft op een enkele bui na droog vandaag en ook schijnt de zon geregeld. Door een stevige zuidwestenwind wordt het minder warm dan de afgelopen dagen, 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Ondraaglijke hoofdpijn, overgeven en prikkels als licht en geluid niet kunnen verdragen.
1: Ruim 2 miljoen mensen in Nederland hebben hier last van.
2: Dan is het alsof iemand met een ijspik, met een ijspring achter mijn rechteroog af en toe in dat oog zit te boren.
0: Sinds 2018 is er een baanbrekend medicijn dat deze pijn bij een grote groep kan verlichten of zelfs kan wegnemen.
1: Toen kwamen er CGRP-remmers op de markt.
2: En ik ben 6 maanden aan het werk nu en ik heb niet 1 dag hoeven missen.
3: Op dit moment zijn de medicijnen nog niet voor iedereen voorgeschreven. Dat komt omdat ze te duur zijn.
4: Ga naar allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie en breng baanbrekende medicijnen binnen bereik van meer migrainepatiënten. Allesoverhoofdpijn.nl. Teken de petitie.
5: Wakey, wakey.
6: Luister jij ook naar Best Wakker? Wij zijn er klaar voor.
7: Old Town. Ja, en zo oud dat de CD even in het midden ging stoppen. Ik weet ook niet wat er gebeurt. Maar...
8: deze plaat wil ik helemaal niet draaien. Dat is wel irritant.
9: Oeh, oeh, oeh, oeh.
10: Kees, ben je daar?
11: Ja? Ja?
6: Kun jij het beter? Het presenteren van een radioprogramma? Neem dan eens contact met ons op.
12: Hallo.
6: Redactie@rtv80.nl.
8: Dat knippen we er allemaal uit achteraf.
6: Doe je dat niet? Dan hoor je ons gewoon zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur. Best Wakker op Radio 80.
13: En doen we het stil op de radio.
8: Apart. Bedankt voor het luisteren ook en een fijne zaterdag.
14: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
15: Ik ben Frank van de Klucht. Dit is het Streekstad Radionieuws voor Alkmaar, Dijk en Waard, Heilo en Bergen. Op verschillende plekken in Dijk en Waard verschijnen de komende weken nieuwe bewegwijzeringsborden. De gemeente vervangt de oude borden en plaatst waar nodig nieuwe exemplaren. De blauwe borden wijzen onder meer naar de weg naar openbare voorzieningen, terwijl bruine borden bezoekers naar toeristische en recreatieve plekken leiden. De vernieuwing moet eind september zijn afgerond. Een rechtszaak over de bouw van 3 woningen aan de Jan Glijnisweg in Herugewaard lijkt voor niets te zijn gevoerd. Tijdens een zitting bij de Raad van State bleek dat de gemeenteraad het bouwplan in 2024 al heeft opgenomen in een zogenoemd veegplan, waar niemand bezwaar tegen maakte. Daardoor kunnen de woningen waarschijnlijk alsnog worden gebouwd, ook als de oude vergunning wordt vernietigd. Een wielrenner is hard tegen de zijkant van een bedrijfsbus opgebotst op de Lage Laan in Heilo. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op de kruising met de Oosterzijweg. De wielrenner reed over de Lage Laan, een voorrangsweg, en werd te laat gezien door iemand in een busje op weg naar Limmen. Het slachtoffer raakte gewond door de klap tegen het busje en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. Op de Heiloer Tolweg in Alkmaar vond dinsdagochtend een botsing plaats waarbij een van de auto's omsloeg en op het dak eindigde. Iemand die vanuit de Regulierslaan de ringweg op wilde rijden zag een passerende auto te laat. Door de buiteling raakte de bestuurder gewond. De brandweer stabiliseerde de auto en forceerde de deuren zodat hij voorzichtig uit het voertuig kon worden gehaald. Zijn passagier kwam met de schrik vrij. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
6: Radio 80 Nieuwsboulevard. Elke werkdag om.

0: 80. Uitgaansagenda.
1: In huis Egmond komt de kunstgeschiedenis tot leven tijdens de expositie Heimwee naar Egmond. Met behulp van AI-technologie vertellen schilders en modellen zelf het verhaal achter de werken die eind 19e eeuw in de Egmondse duinen zijn ontstaan. Bezoekers kunnen zowel originele werken als levensechte reproducties bewonderen van onder andere George Hitchcock en Carrie Melgers. Sommige stukken zijn voor het eerst voor het publiek te zien. De expositie is te zien van 1 april tot en met 31 december 2026, van woensdag tot en met zondag, van 1 uur 's middags tot 4 uur.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen jezelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

0: Voor ANWB verkeersinformatie bel 0900 9622. 50 cent per minuut. 0900 9622.
1: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's en DVD's.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar zouden ook de meeste doden zijn gevallen. Meerdere gebouwen die hebben schade. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. De grootste webwinkel van het land. De brandweer is de hele nacht bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Uit voorzorg moeten de brandweerlieden het vuur vanaf de paden bestrijden, omdat munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt.
2: We kunnen de hotspots, zoals wij die noemen, dat zijn echte plekken waar het vuur diep in de grond zit. Daar gaan ze normaal gesproken met blusvoertuigen naartoe. Daar blijven we nu vanaf, dus de echte hotspots in de grond, die kunnen we nu op dit moment even niet blussen.
1: Het vuur is binnen de zogenoemde stoplijnen gebleven, waardoor de brandweer er meer grip op heeft gekregen. Een Nederlandse automobilist heeft gisteren in Duitsland een borgsom van 10.000 euro moeten betalen om weer op vrije voeten te komen. Volgens de Duitse politie reed hij in zijn Porsche op de snelweg tot wel 235 km per uur. Ook was hij aan het bumperkleven en sneed hij andere voertuigen af. De Nederlander van 23 testte ook positief op het gebruik van cannabis. In de voorrondes van de Champions League heeft NEC gisteravond gelijk gespeeld tegen Olympiakos. Het bleef in de Griekse havenstad Piraeus 0-0. Volgens aanvoerder Sherry een prima resultaat, maar er zat volgens hem wel meer in.
3: Ik denk tweede helft vooral dat wij beter waren en betere kansen hadden. Alleen wat ik zeg, als je iets zuiniger was en sneller van kant wisselde, denk ik dat we betere mogelijkheden hadden om te scoren uiteindelijk. Maar ik denk dat we tevreden mogen zijn, alleen nu moeten we thuis afmaken.
1: En volgende week dan is de return in Nijmegen. Het weer nog, het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Verder wisselen wolken en zon elkaar af. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren met 22 tot 28 graden. En ook staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Museum Kranenburg presenteert 3 nieuwe tentoonstellingen met werk van Bernard Essers, Iris de la Rutte en duo Luso Cono en Paul Koiker. Het werk is tot en met 1 november te zien in het museum in Bergen. De exposities combineren kunst, fotografie, mode en verhalen met een duidelijke link naar de regio en identiteit.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Op verschillende plekken in Dijk en Waard verschijnen de komende weken nieuwe bewegwijzeringsborden. De gemeente vervangt de oude borden en plaatst waar nodig nieuwe exemplaren. De blauwe borden wijzen onder meer naar de weg naar openbare voorzieningen, terwijl bruine borden bezoekers naar toeristische en recreatieve plekken leiden. De vernieuwing moet eind september zijn afgerond. Een 36-jarige motorrijder uit Beverwijk is maandagochtend vroeg in Limmen aangehouden nadat hij op een politieagent was ingereden. De man negeerde een stopteken en vluchtte, maar kwam vast te zitten in een doodlopende straat. Bij zijn aanhouding ontstond een worsteling en werd hij getaserd. Hij bleek onder invloed te zijn, had geen motorrijbewijs of verzekering en weigerde ook mee te werken aan een bloedonderzoek. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft alarmfase 2 afgekondigd vanwege de aanhoudende droogte. Dat doet het in navolging van Rijkswaterstaat. Het waterschap houdt er nu rekening mee dat de toevoer vanuit het IJsselmeer en het Markenmeer moet verminderen. Ook wordt een grootschalige inspectie voor 500 kilometer aan uitdrogende dijken voorbereid. Bij de meest kwetsbare veendijken zijn inmiddels maatregelen genomen. Alkmaar en Dijk en Waard kenden vorig jaar weer de grootste ruil van inwoners. Ruim 1200 Alkmaarders verhuisden naar Dijk en Waard en ruim 1000 Dijk en Waarders verhuisden naar de gemeente Alkmaar. Alkmaar zag verder weer veel mensen vanuit Amsterdam overkomen en vanuit de gemeente Bergen. Dijk en Waard verwelkomde ook een aanzienlijk aantal Amsterdammers en mensen uit Heiloo. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's.

0: info@velvetmusic.nl. BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
3: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
2: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
4: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
2: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Nog file op de A22 vanuit Beverwijk. Voor de Velsertunnel ongeveer een kwartiertje extra. Eerder stond er een te hoge vrachtwagen, maar de weg is weer helemaal vrij. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Wat denk jij als ik begin over isoleren? Dat je niet weet waar je moet beginnen? Nou, precies daar is het Energieloket voor. Zij hebben het antwoord op je vragen en kunnen helpen met een plan dat past bij jouw huis en jouw budget. Zodat jij kunt genieten van een lagere energierekening. Wie isoleert, profiteert. Kijk voor een energieloket bij jou in de buurt op verbeterjehuis.nl.
1: Take it easy. Sluit samen met Radio 80 de dag in stijl af. 2 uur lang easy listening. Take it easy. Cool down and relax. Take it easy. Love songs and more. Take it easy. Op Radio 80.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is een behoorlijk rustige ochtendspits tot nu toe. Er staat maar 1 file. Op de A27 Utrecht-Almere tussen Hilversum en Huizen. 5 kilometer, 20 minuten. Door een kapotte vrachtwagen is er 1 rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. Niet alleen zwemmers merken de hitte in de Noordzee, ook het zeeleven verandert. Door de hoge watertemperaturen verschijnen nieuwe vissoorten in de Noord- en Waddenzee, terwijl andere soorten juist verdwijnen of naar koeler water trekken. Onderzoekers waarschuwen dat de snelle opwarming ook kan zorgen voor massale sterfte van schelpdieren en blijvende veranderingen in het zeeleven. Een rechtszaak over de bouw van 3 woningen aan de Jan Glijnisweg in Herugewaard lijkt voor niets te zijn gevoerd. Tijdens een zitting bij de Raad van State bleek dat de gemeenteraad het bouwplan in 2024 al heeft opgenomen in een zogenoemd veegplan, waar niemand bezwaar tegen maakte. Daardoor kunnen de woningen waarschijnlijk alsnog worden gebouwd, ook als de oude vergunning wordt vernietigd. De politie heeft dinsdag een auto bij het AZ-stadion opengebroken omdat er een klein kind in zat. Terwijl de moeder buiten stond, had het kindje op de centrale deurvergrendeling gedrukt. Daarna lukte het niet om de deuren weer te ontgrendelen, terwijl de temperatuur binnen snel steeg. De politie en de brandweer kwamen erbij en tikten een ruitje in om de auto te openen. Het kindje was in orde. Het Hoogheemraadschap heeft de meeste kwetsbare dijken in haar werkgebied gecontroleerd en bijna 80 droogteschades gevonden. Een deel van die 65 kilometer van veendijken ligt rond de Eilandspolder. 6 plekken behoeven herstel. De meeste problemen zijn er aan dijken rond de Beemster en Monnikemeer. Om verdere uitdroging te beperken zijn bij dijksloten pompen neergezet en duikers geopend. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80 Nieuwsboulevard.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: De zomerbraderie in Egmond ter Zee is al ruim 50 jaar een traditie aan de Noord-Hollandse kust. Ook deze zomer verandert het centrum van Egmond ter Zee in de maanden juni, juli en augustus iedere woensdag tussen 4 en half 10 in een

0: betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat. Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Michel Koenen met het NOS-journaal. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op Oekraïne zijn meerdere doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten. Onder meer de hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen. Daar vielen zeker 14 doden. Meerdere gebouwen hebben schade en ook zijn er magazijnen geraakt. Oekraïne heeft op zijn beurt opnieuw een magazijn van Wildberries in Rusland aangevallen. Dat is de grootste webwinkel van het land. En volgens Kiev worden daar goederen opgeslagen die in de oorlog worden gebruikt. Vanwege de aanhoudende droogte zijn sinds gisteravond de parksluizen bij Rotterdam dichtgegaan. De andere sluizen in Rotterdam die waren al dicht. Het Hoogheemraadschap neemt de maatregel om zoetwater binnen en zoutwater buiten te houden.
3: Als het open blijft, dan komt er te veel zout het gebied in. En dat is dan een aanslag op de oppervlaktekwaliteit van het water. Ja, dan wordt het te zout en daardoor groeien de planten niet meer. De dijken worden beschadigd, alles wat groeit. En ja, dat willen we gewoon voorkomen.
2: Het sluiten van de sluizen heeft grote gevolgen voor de scheepvaart. Grote industrieschepen die kunnen nu niet in de regio komen. En schippers die zien hun inkomsten dus verdampen. Ook in de nacht is de brandweer bezig geweest met het blussen van de grote natuurbrand bij Venray. Het vuur is niet verder uitgebreid, maar het is ook nog niet onder controle. Voor de zekerheid blijft de brandweer bij het blussen op de paden, omdat er munitie uit de Tweede Wereldoorlog in het gebied ligt. En SpaceX heeft in het tweede kwartaal een verlies gedraaid van ruim $500 miljard. Het ruimtevaartbedrijf van Elon Musk leidt verlies door de vele miljarden investeringen, vooral in AI.
4: 16 miljard wordt er uitgegeven aan kunstmatige intelligentie, of is er uitgegeven in 3 maanden tijd. En als we dat vergelijken, ASML, de grootste bouwer van chipmachines ter wereld, die geeft de helft daarvan uit in een heel jaar.
2: SpaceX ging in juni naar de beurs. Dat werd de grootste beursgang ooit. En daarna is de koers stevig gedaald. Het weer nog. Het blijft op een enkele bui na droog vandaag. Wolken en zon wisselen elkaar af bij 22 tot 28 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
6: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

Tot aan 12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Waarom het niet?
1: Ja, er zijn ontelbare manieren om fitter te worden. Vind wat bij jou past op fitopjouwmanier.nl.
2: Luister elke donderdag naar de Donderdagdate. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van veel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdagdate. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Niet alleen zwemmers merken de hitte in de Noordzee, ook het zeeleven verandert. Door de hoge watertemperaturen verschijnen nieuwe vissoorten in de Noord- en Waddenzee, terwijl andere soorten juist verdwijnen of naar koeler water trekken. Onderzoekers waarschuwen dat de snelle opwarming ook kan zorgen voor massale sterfte van schelpdieren en blijvende veranderingen in het zeeleven. Een rechtszaak over de bouw van 3 woningen aan de Jan Glijnisweg in Herugewaard lijkt voor niets te zijn gevoerd. Tijdens een zitting bij de Raad van State bleek dat de gemeenteraad het bouwplan in 2024 al heeft opgenomen in een zogenoemd veegplan, waar niemand bezwaar tegen maakte. Daardoor kunnen de woningen waarschijnlijk alsnog worden gebouwd, ook als de oude vergunning wordt vernietigd. Een wielrenner is hard tegen de zijkant van een bedrijfsbus opgebotst op de Lage Laan in Heilo. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op de kruising met de Oosterzijweg. De wielrenner reed over de Lage Laan, een voorrangsweg, en werd te laat gezien door iemand in een busje op weg naar Limmen. Het slachtoffer raakte gewond door de klap tegen het busje en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. Op de Heiloer Tolweg in Alkmaar vond dinsdagochtend een botsing plaats waarbij een van de auto's omsloeg en op het dak eindigde. Iemand die vanuit de Reguliersslaan de ringweg op wilde rijden, zag een passerende auto te laat. Door de buiteling raakte de bestuurder gewond. De brandweer stabiliseerde de auto en forceerde de deuren, zodat hij voorzichtig uit het voertuig kon worden gehaald. Zijn passagier kwam met de schrik vrij. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: EBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
3: Voor ANWB Verkeersinformatie bel 0900 9622, 50 cent per minuut. 0900 9622.
4: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg leidt niet tot extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen twee Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venray is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant, onder meer door de naaldbomen in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Ook worden er vandaag weer blushelikopters ingezet. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal waarschijnlijk nog dagen gaan duren. Bij nieuwe Russische luchtaanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev zijn zeker 14 doden gevallen. Ook zijn er tientallen gewonden, melden de hulpdiensten op Telegram. Kiev zou op 7 plekken tegelijk zijn aangevallen. Oekraïne heeft weer magazijnen van de webwinkel Wildberries aangevallen in Rusland. FIFA-baas Infantino roept vandaag de top van de voetbalorganisatie bij elkaar voor een crisisoverleg. Hij ligt zwaar onder vuur vanwege zijn ingetrokken plan om de FIFA gedeeltelijk een commerciële onderneming te maken en aandelen te gaan verkopen. De top van de Wereldvoetbalbond gaat nu in Marokko bespreken hoe het verder moet. Wereldwijd hebben mensen het afgelopen half jaar meer Heineken gedronken dan een jaar eerder. Het bedrijf verkocht zo'n 1,6% meer bier. Vooral in Azië werd ruim 11% meer Heineken gedronken, blijkt uit de halfjaarcijfers van de Nederlandse bierbrouwer. De omzetgroei is een meevaller, want het bedrijf kampt de langere tijd met dalende cijfers. Eerder kondigde de bierbrouwer al een reorganisatie aan, waardoor 5.000 tot 6.000 arbeidsplaatsen wereldwijd moesten verdwijnen. Het weer er nog tot besluit. Geregeld zon en zo goed als droog. Op lokaal een enkel buitje na. Het wordt een stuk minder warm dan gisteren. Met 22 tot 28 graden. Wel staat er een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
8: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek.
9: is Radio 80.

lopende band. Laat maar lopen die band. Hits aan de lopende band.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw. Ach,
1: ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurttuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
4: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
3: Wij in ieder geval wel.
5: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
3: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
6: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
3: Het stratenspel.
6: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
3: En Cabaret voor 9.
7: Wat wil hij precies met dit programma? Zeg hij.
3: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
5: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
3: De info en hitkick. Best wakker.
8: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
9: Dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Vlucht. De wachttijden voor zwemlessen in de Waardergolf in Herugewaard is voor kinderen opgelopen naar 8 tot 9 maanden. Volwassenen kunnen sneller terecht. De Waardergolf kampt met een tekort aan personeel en beschikbare uren om lessen te verzorgen. Bij meer zwembaden in de provincie zijn de wachttijden lang. De Waardergolf raadt ouders met kleine kinderen aan om ze al in te schrijven als ze 3 jaar oud zijn. Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt op de Amstel in Herugewaard, terwijl ze de middenweg overstak. Wat er precies gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar fietsers hebben hier geen voorrang. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist die haar aanreed is aangehouden. De politie onderzoekt het ongeval. Een 36-jarige motorrijder uit Beverwijk is maandagochtend vroeg in Limmen aangehouden nadat hij op een politieagent was ingereden. De man negeerde een stopteken en vluchtte, maar kwam vast te zitten in een doodlopende straat. Bij zijn aanhouding ontstond een worsteling en werd hij getaserd. Hij bleek onder invloed te zijn, hij had geen motorrijbewijs of verzekering en weigerde ook mee te werken aan een bloedonderzoek. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft alarmfase 2 afgekondigd vanwege de aanhoudende droogte. Dat doet het in navolging van Rijkswaterstaat. Het waterschap houdt er nu rekening mee dat de toevoer vanuit het IJsselmeer en het Markenmeer moet verminderen. Ook wordt een grootschalige inspectie voor 500 kilometer aan uitdrogende dijken voorbereid. Bij de meest kwetsbare veendijken zijn inmiddels maatregelen genomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen, volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Bij een reddingsactie bij Callandse Oog is het lichaam gevonden van een vrouw die sinds gisteren werd vermist. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Bij de reddingsactie kwam ook een 26-jarige vrouw uit Gelderland om het leven. Rond 16:45 kregen de hulpdiensten melding dat meerdere mensen in de problemen waren geraakt op zee. Een minderjarige zwemmer was in de problemen gekomen. Tijdens de poging om die persoon te redden raakten ook 3 andere mensen in de problemen. De hulp van Brabantse brandweerlieden bij de natuurbrand in Limburg geeft geen extra risico's voor de brandveiligheid in Noord-Brabant. Dat zeggen 2 Brabantse veiligheidsregio's. De brand bij Venraai is moeilijker te bestrijden dan natuurbranden in Brabant. Onder meer door de naaldboom in het gebied. Ook brandweerlieden uit onder meer Utrecht, Drenthe en Friesland helpen het vuur te bestrijden. Vooralsnog zijn er vandaag geen blushelikopters nodig. Inmiddels is er al meer dan 1 miljoen liter water over de bossen gedropt. Het nablussen zal nog dagen duren. Vereniging Eigen Huis opent een meldpunt voor mensen die zijn misleid bij het verduurzamen van hun huis. De belangenvereniging krijgt veel meldingen van huiseigenaren die te maken krijgen met agressieve verkoopmethoden. Ze worden aan de deur of per telefoon benaderd om zonnepanelen, een warmtepomp of een thuisbatterij te kopen. Vaak worden ze ertoe aangezet om een product te kopen dat niet past bij hun situatie. Zoals bijvoorbeeld een veel te grote thuisbatterij. Het weer tot besluit. Met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: Straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

12 uur is dit Hits aan de lopende band. Laat maar lopen die band! Hits aan de lopende band. Hits aan de lopende band.

is tot aan 12 uur hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: Vrijwilligers van de Zonnebloem laten ze niet zitten. Word ook vrijwilliger op zonnebloem.nl.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton Alberda.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Castricum heeft een nieuwe slogan voor toeristen gelanceerd. Castricum van nature gasvrij. Met het losladen van de oude slogan Castricum voor liefhebbers is ook overgestapt naar een nieuwe huisstijl. Dit is te zien bij bebouwde komborden en op campagnematerialen en de website Visit Castricum. Wethouder Roel Beems lanceerde de nieuwe huisstijl met het hijsen van de nieuwe vlag. Op verschillende plekken in Dijkenwaard verschijnen de komende weken nieuwe bewegwijzeringsborden. De gemeente vervangt de oude borden en plaatst waar nodig nieuwe exemplaren. De blauwe borden wijzen onder meer naar de weg naar openbare voorzieningen, terwijl bruine borden bezoekers naar toeristische en recreatieve plekken leiden. De vernieuwing moet eind september zijn afgerond. Niet alleen zwemmers merken de hitte in de Noordzee, ook het zeeleven verandert. Door de hoge watertemperaturen verschijnen nieuwe vissoorten in de Noord- en Waddenzee, terwijl andere soorten juist verdwijnen of naar koeler water trekken. Onderzoekers waarschuwen dat de snelle opwarming ook kan zorgen voor massale sterfte van schelpdieren en blijvende veranderingen in het zeeleven. Een wielrenner is hard tegen de zijkant van een bedrijfsbus opgebotst op de Lage Laan in Heiloo. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op de kruising met de Oosterzijweg. De wielrenner reed over de Lage Laan, een voorrangsweg, en werd te laat gezien door iemand in een busje op weg naar Limmen. Het slachtoffer raakte gewond door de klap tegen het busje en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
4: Dit is tot aan 12 uur Hits aan de lopende band. Het programma dat je aan het werk houdt.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
2: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Met het nieuws.
3: Jeroen van Kamp met het NRS Journaal. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op Oekraïne is opgelopen naar minstens 17. Tientallen mensen raakten gewond. De hoofdstad Kiev werd op 7 plekken tegelijk aangevallen door raketten en drones. De meeste drones werden uit de lucht geschoten, maar raketten niet. Oekraïne kampt al tijden met een tekort aan onderscheppingsraketten. In de buurt van Kiev werden ook een aantal magazijnen aangevallen. Volgens Rusland omdat er materieel voor het leger ligt opgeslagen. Oekraïne valt juist in Rusland magazijnen aan van de grootste webwinkel van het land. Precies om dezelfde reden. Een vermiste zwemmer bij Callantse Oog blijkt te zijn verdronken. Het gaat om een 39-jarige vrouw uit Groot-Brittannië. Gisteren overleed een 26-jarige vrouw uit Gelderland die op dezelfde plek in de problemen was gekomen. De twee vrouwen probeerden gisteren een kind te helpen dat dreigde te verdrinken, maar ze kwamen zelf in de problemen. Het kind en een vierde zwemmer zijn gered door de reddingsbrigade. De 26-jarige vrouw uit Gelderland werd uit het water gehaald en gereanimeerd, maar die hulp mocht niet meer baten. Een deel van een oude raket van ruimtevaartbedrijf SpaceX is vanochtend vermoedelijk ingeslagen op de maan. Dat zou zijn gebeurd rond 9:05. De raket werd niet meer gebruikt en zweefde al een jaar rond in de ruimte. De botsing was niet de bedoeling, maar het is niet gevaarlijk, zegt NASA. Waarschijnlijk heeft de raket een krater van zo'n 20 meter breed achtergelaten. Het stof van de botsing kan een paar kilometer hoog opstijgen. De botsing was niet te zien vanaf de aarde. Er komt een meldpunt voor huiseigenaren die telefonisch of aan de deur worden lastiggevallen door verkopers van zonnepanelen, warmtepompen en thuisbatterijen. Vereniging Eigen Huis ziet een toename van huiseigenaren die met agressieve en soms misleidende verkooptechnieken producten krijgen aangesmeerd die vaak niet bij hun situatie passen. Soms de verkoper zich voor als medewerker van de gemeente of de netbeheerder. Het weer: met een stevige zuidwestenwind wordt het een stuk minder warm dan de afgelopen dagen. Het wordt 22 tot 28 graden. Verder zo goed als droog en geregeld zon. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: met psychische klachten is het niet altijd gemakkelijk om daar zelf over te beginnen. Daarom kan het veel betekenen als jij het bent die het gesprek start. Zo maak je de klachten bespreekbaar en hou je diegene dichtbij. Ernaar vragen voelt misschien erg persoonlijk, maar je kunt de ander er echt mee helpen. Begin anders eens met een simpele: hey, hoe gaat het nu echt met je? Of ga voor meer tips om een gesprek te starten naar heyhetisoké.nl.
1: Radio 80 Hit Dossier. Hits van toen en nu. De jaren 70.
2: De jaren 70.
1: De jaren 80.
2: De jaren 80.
1: De jaren 90.
2: De jaren 90.
1: En de hits van nu. Nu. Radio 80 Hit Dossier.
2: Hit Dossier.
1: Elke werkdag van 2 tot 4.
3: Non-stop.
1: Radio 80 Hit Dossier.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Het is wat drukker op de A22 richting Velzen. Voor Beverwijk 3 kilometer en 20 minuten extra. En verder hier en daar iets van file, maar maximaal 5 minuten lang. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemorgen, dit is Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Castricum heeft een nieuwe slogan voor toeristen gelanceerd. Castricum van nature gasvrij. Met het losladen van de oude slogan Castricum voor liefhebbers is ook overgestapt naar een nieuwe huisstijl. Dit is te zien bij bebouwde komborden en op campagnematerialen en de website Visit Castricum. Wethouder Roel Beems lanceerde de nieuwe huisstijl met het hijsen van de nieuwe vlag. Op verschillende plekken in Dijkenwaard verschijnen de komende weken nieuwe bewegwijzeringsborden. De gemeente vervangt de oude borden en plaatst waar nodig nieuwe exemplaren. De blauwe borden wijzen onder meer naar de weg naar openbare voorzieningen, terwijl bruine borden bezoekers naar toeristische en recreatieve plekken leiden. De vernieuwing moet eind september zijn afgerond. Een rechtszaak over de bouw van 3 woningen aan de Jan Glijnisweg in Herugewaard lijkt voor niets te zijn gevoerd. Tijdens een zitting bij de Raad van State bleek dat de gemeenteraad het bouwplan in 2024 al heeft opgenomen in een zogenoemd veegplan, waar niemand bezwaar tegen maakte. Daardoor kunnen de woningen waarschijnlijk alsnog worden gebouwd, ook als de oude vergunning wordt vernietigd. De politie heeft dinsdag een auto bij het AZ-stadion opengebroken omdat er een klein kind in zat. Terwijl de moeder buiten stond, had het kindje op de centrale deurvergrendeling gedrukt. Daarna lukte het niet om de deuren weer te ontgrendelen, terwijl de temperatuur binnen snel steeg. De politie en de brandweer kwamen erbij en tikten een ruitje in om de auto te openen. Het kindje was in orde. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
1: Radio 80, uitgaansagenda.
6: Twee zondagen in de zomer leidt uitgever Kees de Bakker een literaire wandeling door Groet langs huizen van bekende schrijvers en kunstenaars. Deelnemers gaan naar huis met een boek. De wandeling vindt plaats op zondag 19 juli en zondag 16 augustus. Vertrek is om 11 uur 's morgens bij Camping Eldorado aan de Herenweg 233 in Groet. Rond 1 uur 's middags is de wandeling afgelopen.

0: info@velvetmusic.nl.
1: Herken je dat? Je hebt een volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kam met het NOS Journaal. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan eerder werd gedacht. Aanklacht is uitgebreid met 10 nieuwe slachtoffers. Het totaal komt ermee op 14. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij bood zich aan als begeleider voor kwetsbare kinderen en viel in als invalkracht op kinderdagverblijven in de regio Amsterdam. De 66-jarige verdachte werd aangehouden nadat een vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. B. wordt ervan verdacht haar te hebben verkracht. Ook zou hij een 13-jarige jongen hebben aangerand. Ook België helpt mee om de brand te blussen in het natuurgebied bij Venray in Limburg. Het land stuurt 2 brandweerpelotons. Verder leveren de veiligheidsregio's Utrecht en IJsseland speciale sproeisystemen om de grond nat te houden en de temperatuur in de bodem te verlagen. Het vuur is nog steeds niet onder controle, maar de aard van de brand is wel veranderd. Die verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden hoeven de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie te komen. Op de luchthaven van Leipzig in Duitsland is vannacht een drone aangetroffen. Volgens Duitse media bevatte het apparaat mogelijk een explosief en een ontsteker. De drone zou in de buurt van een Oekraïns transportvliegtuig zijn gevonden. De Duitse politie is nog op zoek naar de bestuurder. De luchthaven van Leipzig wordt beschouwd als een knooppunt voor westerse wapenleveringen aan Oekraïne. In Rotterdam zijn 2 agenten mishandeld bij een politiecontrole. Dat gebeurde gisteravond in de wijk Bospolder. Agenten wilden een man controleren na melding van overlast. Hij zou zich hevig hebben verzet. Politie heeft onder meer een taser gebruikt om de man te kunnen overmeesteren. Agenten moesten naar het ziekenhuis, maar zijn inmiddels weer thuis. Een 49-jarige Rotterdammer is aangehouden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een buitje vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Als ouderen is het extra belangrijk om op je voeding te letten. Je gezondheid is namelijk wat kwetsbaarder. Door gezond te eten kan je onbedoeld gewichtsverlies voorkomen en je weerstand op peil houden. Zorg dus dat je voldoende energie en voedingsstoffen binnenkrijgt, waaronder eiwit, calcium en vitamine D. Meer informatie over gezonde voeding voor ouderen vind je op www.voedingscentrum.nl/70+.
1: Een saai moment op jouw dinsdagavond? Verdwijn in de wereld die Verhulst heet.
2: Dinsdagavond tussen 8 en 10. De wereld die Verhulst heet.
3: Met lekkere vergeten muziek en de regioagenda.
4: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. De wachttijden voor zwemlessen in de Waardergolf in Herugewaard is voor kinderen opgelopen naar 8 tot 9 maanden. Volwassenen kunnen sneller terecht. De Waardergolf kampt met een tekort aan personeel en beschikbare uren om lessen te verzorgen. Bij meer zwembaden in de provincie zijn de wachttijden lang. De Waardergolf raadt ouders met kleine kinderen aan om ze al in te schrijven als ze 3 jaar oud zijn. Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt op de Amstel in Herugewaard, terwijl ze de middenweg overstak. Wat er precies gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar fietsers hebben hier geen voorrang. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist die haar aanreed is aangehouden. De politie onderzoekt het ongeval. Een 36-jarige motorrijder uit Beverwijk is maandagochtend vroeg in Limmen aangehouden nadat hij op een politieagent was ingereden. De man negeerde een stopteken en vluchtte, maar kwam vast te zitten in een doodlopende straat. Bij zijn aanhouding ontstond een worsteling en werd hij getaserd. Hij bleek onder invloed te zijn, had geen motorrijbewijs of verzekering en weigerde ook mee te werken aan een bloedonderzoek. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft alarmfase 2 afgekondigd vanwege de aanhoudende droogte. Dat doet het in navolging van Rijkswaterstaat. Het waterschap houdt er nu rekening mee dat de toevoer vanuit het IJsselmeer en het Markenmeer moet verminderen. Ook wordt een grootschalige inspectie voor 500 kilometer aan uitdrogende dijken voorbereid. Bij de meest kwetsbare veendijken zijn inmiddels maatregelen genomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Tot en met 1 november 2026 presenteert het Museum Kranenburg de duo-tentoonstelling Liso Conno Paul Koiker. In deze bijzondere tentoonstelling wordt het werk van Liso Conno en Paul Koiker samengebracht in een totale installatie die uitnodigt tot kritische reflectie op mode, beeldvorming en identiteit. Van dinsdag tot en met zondag van 10:30 tot 5:00 middags.
1: Regio Nieuws. Sport. De agenda. Het weer. En meer. Radio 80 Nieuws.

0: info@velvetmusic.nl. Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan het Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kan met het NOS Journaal. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er 100 filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting van de rechtszaak. Het onderzoek naar de man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast politicus ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat de vader van een meisje van 2 jaar aangifte had gedaan. Criminelen zijn erin geslaagd de code te kraken van een apparaat waar bitcoins veilig in kunnen worden opgeslagen. Ze hebben voor bijna 90 miljoen euro aan cryptomunten buitgemaakt. Canadese fabrikant van het apparaat zegt dat mensen nog steeds risico lopen. Het bedrijf roept klanten op hun bitcoins ergens anders onder te brengen. Het apparaat beveiligt cryptomunten met een toegangscode, maar die kan dus gekraakt worden. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee tot 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden en in het noorden kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Tim Schaap van de ANWB. Er zijn momenteel geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Onderwijs. De enige kans voor kinderen in ontwikkelingslanden om te ontsnappen aan armoede. Om kans te maken op een baan en te kunnen zorgen voor familie.
1: Edukans is dé ontwikkelingsorganisatie voor onderwijs. Wij vinden dat elk kind een goede toekomst verdient. U toch ook? Ga naar edukans.nl en geef kinderen de kans van hun leven.
2: Chaotica. Een show met van alles en nog wat. Nieuw in de top 40. Van welk jaar? Dat bepaalt de Chaotica Top 40 Flashback Generator. Knallende drums, heerlijke baslijnen en jankende gitaren in Sven's Shot of Rock Block. Vreemde gedichten, vreemde berichten, verhalen en andere onzindingen. Als afsluiter van de show Chaotica in de mix. En dat alles in 2 uur gepropt. Zaterdagavond vanaf 8 uur op Radio 80.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 Zaanstad Amsterdam staat voor knooppunt Zaandam 3 kilometer file. De vertraging is ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Gemeente Castricum heeft een nieuwe slogan voor toeristen gelanceerd. Castricum van nature gasvrij. Met het loslaten van de oude slogan Castricum voor liefhebbers is ook overgestapt naar een nieuwe huisstijl. Dit is te zien bij bebouwde komborden en op campagnematerialen en de website Visit Castricum. Wethouder Roel Beems lanceerde de nieuwe huisstijl met het hijsen van de nieuwe vlag. Op verschillende plekken in Dijk en Waard verschijnen de komende weken nieuwe bewegwijzeringsborden. De gemeente vervangt de oude borden en plaatst waar nodig nieuwe exemplaren. De blauwe borden wijzen onder meer naar de weg naar openbare voorzieningen, terwijl bruine borden bezoekers naar toeristische en recreatieve plekken leiden. De vernieuwing moet eind september zijn afgerond. Niet alleen zwemmers merken de hitte in de Noordzee, ook het zeeleven verandert. Door de hoge watertemperaturen verschijnen nieuwe vissoorten in de Noord- en Waddenzee, terwijl andere soorten juist verdwijnen of naar koeler water trekken. Onderzoekers waarschuwen dat de snelle opwarming ook kan zorgen voor massale sterfte van schelpdieren en blijvende veranderingen in het zeeleven. Een wielrenner is hard tegen de zijkant van een bedrijfsbus opgebotst op de Lage Laan in Heiloo. Het ongeluk gebeurde dinsdagochtend op de kruising met de Oosterzijweg. De wielrenner reed over de Lage Laan, een voorrangsweg, en werd te laat gezien door iemand in een busje op weg naar Limmen. Het slachtoffer raakte gewond door de klap tegen het busje en moest door ambulancepersoneel naar het ziekenhuis worden gebracht. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van Kamp met het NOS Journaal. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en SPD. De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Naast brandweerkorps uit andere provincies krijgt de brandweer in Noord-Limburg ook hulp uit België. Vlaanderen stuurt 2 brandweerpelotons om te helpen bij de grote brand in het natuurgebied bij Venray. Daar is ook munitie uit de Tweede Wereldoorlog gevonden. Door de hitte is er kans op ontploffing en dat beperkt de bewegingsvrijheid van de brandweer. De brand bij Venray verspreidt zich niet meer via de boomtoppen, maar langs de grond. Om die reden komen de 2 blushelikopters van Defensie voorlopig niet in actie. Een voormalig gemeenteraadslid uit Almere heeft mogelijk meer kinderen misbruikt dan gedacht. Dat bleek vanochtend uit een eerste zitting in de zaak. Het onderzoek naar het man is afgerond, meldt het Openbaar Ministerie. In totaal zou hij 14 kinderen hebben misbruikt. Jan B. was naast in de politiek ook actief in de zorg. Hij viel onder meer in als invalkracht op kinderdagverblijf in de regio Amsterdam. De man van 66 werd aangehouden nadat zijn vader van een meisje van 2 aangifte had gedaan. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiligere manier op te slaan. Het apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer zo goed als droog, alleen in het binnenland kan lokaal een bui vallen. Bij een stevige zuidwestenwind is het 22 graden aan zee, tot lokaal 28 in Limburg. Morgen stapelwolken en zon, dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De A22 Beverwijk-Velsen staat bij Beverwijk een file van 3 kilometer. De vertraging is daar een kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: bezorgen mensen met een lichamelijke beperking een leuke dag. Word donateur op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.

0: Mis het niet. Live in concert. Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
1: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Van woensdag 19 tot zaterdag 22 augustus wordt gewerkt aan de N241 in Verlaat. Vanaf de kruising met het Verlaat tot de rotonde met de provinciale weg worden nieuwe asfalt en beleiding aangebracht. Dat gebeurt telkens van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends en verkeer wordt dan omgeleid. In de nachten van 24 augustus tot en met zaterdag 5 september is het asfalt van de N241 bij Opmeer aan de beurt. Bibliotheek Kennenbewaard heeft bijna 50.000 leden. Dat blijkt uit cijfers van de bibliotheekorganisatie. Het officiële getal over 2025 is 49.655 en dat was al een stijging ten opzichte van 2024. De verwachting is dat de stijging dit jaar verder doorzet. De bibliotheekgroep Kennenbewaard heeft in totaal 18 vestingen in de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum en Dijkenwaard. Een 36-jarige motorrijder uit Beverwijk is maandagochtend vroeg in Limmen aangehouden nadat hij op een politieagent was ingereden. De man negeerde een stopteken en vluchtte, maar kwam vast te zitten in een doodlopende straat. Bij zijn aanhouding ontstond een worsteling en werd hij getaserd. Hij bleek onder invloed te zijn, had geen motorrijbewijs of verzekering en weigerde ook mee te werken aan een bloedonderzoek. Een rechtszaak over de bouw van 3 woningen aan de Jan Glijnisweg in Herugewaard lijkt voor niets te zijn gevoerd. Tijdens een zitting bij de Raad van State bleek dat de gemeenteraad het bouwplan in 2024 al heeft opgenomen in een zogenoemd veegplan, waar niemand bezwaar tegen maakte. Daardoor kunnen de woningen waarschijnlijk alsnog worden gebouwd, ook als de oude vergunning wordt vernietigd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jeroen van Kamp met het NOS Journaal. De brandweer bij Venray in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in het natuurgebied de Boshuizenbergen in Oostrum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak eergisteren uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000-gebied. De Stichting Het Limburgs Landschap is bang dat een belangrijk deel daarvan verloren is gegaan. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Explosief is verwijderd. De zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. De laatste tijd zouden er honderden filmpjes zijn verschenen met logo's van de Duitse omroep ARD en de Britse omroep BBC met nepnieuws. Ze zijn vaak in het Engels en richten zich tegen politici van onder meer de regeringspartijen CDU-CSU en de SPD. Deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 deelstaten in het oosten van Duitsland. Dieven hebben voor 90 miljoen euro aan cryptomunten gestolen door een apparaat te hacken waar ze in kunnen worden opgeslagen. Canadese fabrikant zegt dat bitcoinbezitters nog steeds gevaar lopen. Bedrijf roept klanten op de cryptomunten op een veiliger manier op te slaan. Apparaat beveiligt de munten met een code, maar die kan dus worden gehackt. Het weer tot besluit. Zon en wolken wisselen elkaar af. Van de kust waait het hard, dan is het zo'n 24 graden. In de rest van het land is het maximaal 29 graden. Vanavond helder en zonnig en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Dit is de Good Afternoon Show met Bart Verhulst op Radio 80.

woensdagmiddag. 5 augustus van het jaar 2026. Dit is de Good Afternoon Show. We zijn tot 6 uur bij je om je oren te verwennen met lekker veel mooie muziek en om jouw dag prettig af te sluiten. Zoals deze van Alex Warren. It is the Fever Dream.

can. Sam Smith en Like I Can hier bij Radio 80 voor de Kust en Duinstreek in de Good Afternoon Show op deze mooie woensdagmiddag. Nu met Lois Lane en The Fortune Fairy Tales.

0: Van een telefoonhoesje uit China, een portemonnee uit de USA, tot een vest uit het Verenigd Koninkrijk. Voor alle online aankopen die u buiten de EU doet, gelden mogelijk extra kosten. Zoals invoerrechten, BTW. Zo betaalt u vanaf 1 juli ook BTW bij aankopen onder de 22 euro. Laat u niet verrassen door onverwachte kosten. En check douane.nl/internetaankopen.
1: Meer muziek in het weekend. Zaterdag tussen 10 en 12 uur. Typisch 80.
2: Typisch 80 in volle vaart op de zaterdag.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A22 Velsen-Beverwijk staat tussen knooppunt Velsen en Beverwijk-Oost een file van 2 kilometer. De vertraging is 25 minuten. Er is een ongeluk gebeurd, de linkerrijstrook is dicht. En tot zover de ANWB-verkeersinformatie.
4: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Van woensdag 19 tot zaterdag 22 augustus wordt gewerkt aan de N241 in Verlaat. Vanaf de kruising met het Verlaat tot de rotonde met de provinciale weg worden nieuwe asfalt en beleiding aangebracht. Dat gebeurt telkens van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends en verkeer wordt dan omgeleid. In de nachten van 24 augustus tot en met zaterdag 5 september is het asfalt van de N241 bij Opmeer aan de beurt. Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt op de middenweg in Eruwgewaard, terwijl ze overstak naar de Amstel. Wat er precies gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar fietsers hebben hier geen voorrang. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist die haar aanreed is aangehouden vanwege rijden onder invloed. De politie onderzoekt het ongeval nu. Niet alleen zwemmers merken de hitte in de Noordzee, ook het zeeleven verandert. Door de hoge watertemperaturen verschijnen nieuwe vissoorten in de Noord- en Waddenzee, terwijl andere soorten juist verdwijnen of naar koeler water trekken. Onderzoekers waarschuwen dat de snelle opwarming ook kan zorgen voor massale sterfte van schelpdieren en blijvende veranderingen in het zeeleven. De politie heeft dinsdag een auto bij het AZ-stadion opengebroken omdat er een klein kind in zat. Terwijl de moeder buiten stond, had het kindje op de centrale deurvergrendeling gedrukt. Daarna lukte het niet om de deuren weer te ontgrendelen, terwijl de temperatuur binnen snel steeg. De politie en de brandweer kwamen erbij en tikten een ruitje in om de auto te openen. Het kindje was in orde. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Het is één groot zomerfeest hier bij Radio 80. Eddie en de Soul Band en de Soul Cha Cha. En over mooie zomerse muziek gesproken. Hier is Naughty Boy samen met Sam Smith en La La La.

Dimitri Vegas samen met David Guetta en Nicole Scherzinger en The Drop hier bij Radio 80. We gaan luisteren naar Tina Turner. Dit is Steamy Window bij de Good Afternoon Show bij Radio 80.

Jonas Blue, samen met Malief en The Edge of Desire hier bij Radio 80. We gaan langzaam toewerken naar het nieuws van 5 uur. Dat gaan we doen met Marcel de Groot onder andere. Hier is Mag ik naar je kijken?

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS-journaal. In de duinen bij Wassenaar woedt brand. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag zijn met een NL-alert opgeroepen weg te gaan. Een hotel in de buurt is voor de zekerheid ontruimd. De brand brak even na 2:30 uit. Op de webcam bij de strandopgang waren rook en vlammen te zien. Een deel van het terrein is zwart geblakerd. Een huisartsenpraktijk in Roon, bij Rotterdam, moet per direct dicht. Volgens de inspectie gaf de huisarts geen veilige zorg en er ontstonden risicovolle situaties. Wat er precies is gebeurd, wil de inspectie niet zeggen. Wel dat er meerdere meldingen over de huisarts in Roon binnenkwamen en dat daarop onderzoek is gedaan. Bij het kinderdagverblijf in Amsterdam, waar vannacht een explosief afging, is vorige week ook al een explosie geweest. De eerste ontploffing was in de nacht van vrijdag op zaterdag. Vannacht ging er opnieuw iets af voor de deur van het kinderdagverblijf in het westen van de stad. Daarna zijn twee mensen opgepakt. Ze zijn jonger dan 18. De politie kan verder niets over de zaak zeggen. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 gaf de brandweer zijn brandmeester. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand die maandag uitbrak woedde in een moeilijk toegankelijk natuurgebied van 1 vierkante kilometer. De drone die vannacht op de luchthaven van Leipzig in het oosten van Duitsland werd aangetroffen, was inderdaad voorzien van een explosief. Dat heeft de Duitse politie bevestigd. Het explosief is verwijderd en de zaak wordt nu onderzocht als een poging tot een aanslag. De drone werd gevonden bij een Oekraïens vrachtvliegtuig. Leipzig is een belangrijke luchthaven voor het vervoer van westerse wapens naar Oekraïne. Het weer, zon en wolken. Het is 24 graden. Vanavond helder en zonnig. En vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen eerst zon en dan 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Door een auto met pech op de A10 is het vastgelopen op de A5 Hoofddorp Amsterdam. Voor de aansluiting met de A10 is de vertraging 5 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
3: Good afternoon met Bob.

dat. In deel 2 van de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag. Jorde, You Keep Me Hanging On. We zijn tot 6 uur bij je om je oren te verwennen met alleen maar leuke plaatjes om jouw dag prettig af te sluiten, zo vlak voor het eten. Here is Another and 46 Ultra and Talk To You.

Twee broers. En ze noemen zich Clouseau. Ze komen uit België. En ze scoorden deze hit eind jaren 90. En het heette de Nobelprijs. We gaan nu luisteren naar Neylin en Kane. Hier is Cruising in de Good Afternoon Show. Op deze mooie woensdagmiddag bij Radio 80.

0: En ineens ben je collega-loos, sportloos, festivalloos. Maar stel je eens voor hoe het is om nu dakloos, thuisloos of statusloos te zijn. Kansfonds helpt je anderen te helpen, juist nu. Kijk op kansfonds.nl. Kansfonds. Geven om een ander.
1: Blijf fit, gezond en mooi. Luister naar de Donderdagdate.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam heb je ongeveer een kwartier vertraging voor de aansluiting met de A10. Er stond op de A10 even een auto met pech. Daardoor ook file op de A10 zelf tussen Haarlem en knooppunt Koenplein bijna 10 minuten oponthoud. En door de afsluiting van de A1 ook file op de A27 Utrecht-Almere bij Eemnes. Daar ook 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Er komt een derde locatie met voor de breekbijeenkomsten voor mantelzorgers en daarnaast in Alkmaar. De ontmoetingen in wijkcentrum Daalmeer en de wachters zijn zo populair dat ze regelmatig vol zitten. De derde locatie is Koffie en Lekkers in de Rijp en de eerste keer is op maandag 14 september. Voor de break draait om gezelligheid en activiteiten. Mantelzorgers die echt behoefte hebben aan steun kunnen terecht in de ontmoetingsgroep. Bibliotheek Kennemerwaard heeft bijna 50.000 leden. Dat blijkt uit cijfers van de bibliotheekorganisatie. Het officiële getal over 2025 is 49.655 en dat was al een stijging ten opzichte van 2024. De verwachting is dat de stijging dit jaar verder doorzet. De bibliotheekgroep Kennemerwaard heeft in totaal 18 vestingen in de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum en Dijkenwaard. Op verschillende plekken in Dijk en Waard verschijnen de komende weken nieuwe bewegwijzeringsborden. De gemeente vervangt de oude borden en plaatst waar nodig nieuwe exemplaren. De blauwe borden wijzen onder meer naar de weg naar openbare voorzieningen, terwijl bruine borden bezoekers naar toeristische en recreatieve plekken leiden. De vernieuwing moet eind september zijn afgerond. Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier heeft alarmfase 2 afgekondigd vanwege de aanhoudende droogte. Dat doet het in navolging van Rijkswaterstaat. Het waterschap houdt er nu rekening mee dat de toevoer vanuit het IJsselmeer en het Markenmeer moet verminderen. Ook wordt een grootschalige inspectie voor 500 kilometer aan uitdrogende dijken voorbereid. Bij de meest kwetsbare veendijken zijn inmiddels maatregelen genomen. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

Tropic en Solo Paratomp hier bij Radio 80. We gaan terug in de tijd naar de jaren 80. Gaan we doen met Huey Lewis en the News. Hier is Stuck With You in de Good Afternoon Show op deze woensdagmiddag bij Radio 80.

Hij is lekker deze. Echte zomer komt uit je speakers vandaan. Met Jukol samen met Solto en de Jamaican Bam Bam hier bij Radio 80. Bedankt weer voor het luisteren. Dit was de Good Afternoon Show, de editie van woensdagmiddag 5 augustus. Vanavond veel plezier met Robin en zijn woensdagavondshow. En wij gaan luisteren nu naar Boyzone en A Picture of You. Tot de volgende keer en voor zometeen eet smakelijk. Hoi!

0: Betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? Info @pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De brandweer bij Vendraai in Noord-Limburg heeft het zijn brandmeester gegeven. De brand in natuurgebied Boshuizen Bergen in Oosterum is onder controle, zegt de veiligheidsregio, maar nog niet gedoofd. Er wordt nu nageblust en de brandweer probeert te voorkomen dat het vuur weer oplaait. De brand brak maandag uit en woedde in een gebied van een vierkante kilometer. Een deel is beschermd Natura 2000 gebied. In de duinen bij Wassenaar heeft ook brand gewoed. Mensen op het strand bij Wassenaarse Slag werden met een NL-alert opgeroepen om weg te gaan. Een hotel in de buurt werd voor de zekerheid ontruimd. Inmiddels kan iedereen weer terug. De brand begon even na 2:30 en is inmiddels onder controle. Een deel van de duinen bij Wassenaar is zwart geblakerd. COC Nederland is onderscheiden met de International Pride Award. Dat werd vanmiddag bekendgemaakt tijdens de World Pride Conference in de beurs van Berlage in Amsterdam. De belangenorganisatie zet zich in voor emancipatie, acceptatie en gelijke rechten voor LHBTI-plussers. Het COC bestaat 80 jaar en is daarmee de oudste belangenorganisatie voor de regenbooggemeenschap ter wereld. De Nederlandse verffabrikant AkzoNobel gaat definitief fuseren met een Amerikaanse concurrent, Axalta. De aandeelhouders hebben vandaag massaal ingestemd met het plan. En dat betekent dat de twee bedrijven eind dit jaar samengaan. Daarmee wordt het nieuwe bedrijf de op één na grootste verfproducent ter wereld. De droogte leidt tot hoge stroomprijzen en dat komt omdat in andere landen in Europa meerdere kerncentrales stil liggen. Ze krijgen door de lage waterstand onvoldoende koelwater. Ook waterkrachtcentrales hebben het moeilijk door de droogte en dat zorgt allemaal voor een gestegen energieprijs. Het weer, zon en wolken, vanavond helder en vannacht koelt het af naar 13 tot 17 graden. Morgen begint zonnig en er worden 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A5 van Hoofddorp naar Amsterdam staat voor de aansluiting met de A10 4 kilometer file. De vertraging is 10 minuten. En op de N200 Zandvoort Amsterdam bij knooppunt Rottepolderplein 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: De Zonnebloem organiseert ook vakanties. Iets voor jou? Kijk op zonnebloem.nl.
1: Iedere zaterdagavond van 10 tot 11 live in concert.

0: is het niet. Live in concert.
1: Het kan harder.
0: Zaterdagavond van 10 tot 11. Live in concert.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Op de A8 Amsterdam-Zaanstad staat bij Zaanstad-Koog een file van 4 kilometer. De vertraging is 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Goedemiddag, dit is het Streekstad Radio Nieuws. Ik ben Frank van der Klucht. Van woensdag 19 tot zaterdag 22 augustus wordt gewerkt aan de N241 in Verlaat. Vanaf de kruising met het Verlaat tot de rotonde met de provinciale weg worden nieuwe asfalt en beleiding aangebracht. Dat gebeurt telkens van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends en verkeer wordt dan omgeleid. In de nachten van 24 augustus tot en met zaterdag 5 september is het asfalt van de N241 bij Opmeer aan de beurt. Bibliotheek Kennemerwaard heeft bijna 50.000 leden. Dat blijkt uit cijfers van de bibliotheekorganisatie. Het officiële getal over 2025 is 49.655 en dat was al een stijging ten opzichte van 2024. De verwachting is dat de stijging dit jaar verder doorzet. De bibliotheekgroep Kennemerwaard heeft in totaal 18 vestingen in de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum en Dijkenwaard. Een 36-jarige motorrijder uit Beverwijk is maandagochtend vroeg in Limmen aangehouden nadat hij op een politieagent was ingereden. De man negeerde een stopteken en vluchtte, maar kwam vast te zitten in een doodlopende straat. Bij zijn aanhouding ontstond een worsteling en werd hij getaserd. Hij bleek onder invloed te zijn, had geen motorrijbewijs of verzekering en weigerde ook mee te werken aan een bloedonderzoek. Een rechtszaak over de bouw van 3 woningen aan de Jan Glijnisweg in Herugewaard lijkt voor niets te zijn gevoerd. Tijdens een zitting bij de Raad van State bleek dat de gemeenteraad het bouwplan in 2024 al heeft opgenomen in een zogenoemd veegplan, waar niemand bezwaar tegen maakte. Daardoor kunnen de woningen waarschijnlijk alsnog worden gebouwd, ook als de oude vergunning wordt vernietigd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland.

0: verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
1: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op

0: Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jan van der Putten met het NOS Journaal. De natuurbrand bij Venray is onder controle. Tegen 3:30 vanmiddag gaf de brandweer het zijn brandmeester. De brand brak maandag uit. Veel hectare natuur is verloren gegaan, zegt de stichting Het Limburgs Landschap.
2: Kijk, we zijn altijd heel praktisch ingericht. En we zetten zeker volgende week dat wij hoppakee, hoe zeg je dat? We gaan er weer tegenaan. Maar dit is toch echt heel zuur. En dit wil je gewoon niet als stichting zijn en als natuurbeheer.
1: De campinggasten die maandag werden geëvacueerd kunnen ook weer terug naar hun plek. Webwinkelbol.com waarschuwt klanten voor een mogelijk datalek. Criminelen hebben toegang gekregen tot de systemen van een bedrijf dat de logistiek doet bij een aantal distributiecentra van Bol. Daarbij zijn mogelijk de gegevens van een onbekend aantal klanten bekeken of gekopieerd. Bol zegt er zelf nog onderzoek naar te doen. Sommige bestellingen zijn door het incident geannuleerd of vertraagd. Het gaat om bestelde spullen die op de locatie van het partnerbedrijf liggen. Rusland is bezig met een desinformatiecampagne om de Duitse deelstaatverkiezingen te beïnvloeden. Dat melden bronnen binnen de Duitse Veiligheidsdienst. Volgens correspondent Charlotte Waaiers zouden er de laatste tijd honderden filmpjes zijn verschenen met nepnieuws.
3: Die lijken dan te komen van bijvoorbeeld bestaande Duitse media, gerespecteerde media. En die gaan dan over lokale politici en zijn bedoeld om hen in een kwaad daglicht te stellen. Dus bijvoorbeeld een kandidaat voor de verkiezingen komende tijd die zijn oma vermoord zou hebben, de erfenis dan gebruikt zou hebben om zijn pornoverslaving te bekostigen.
1: De deelstaatverkiezingen zijn volgende maand in 3 Duitse deelstaten. Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Tour France Femme gewonnen. Aan het eind van een zware heuvelrit over 140 kilometer was haar medevluchters te snel af in de sprint. En het weer, opklaringen, op de meeste plaatsen droog. Morgen 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Let op. Nu ook 15 cent statiegeld op blikjes. Dus lever ze gewoon samen met je statiegeldflessen in. Wel ongedeukt, want alleen met een scanbare barcode krijg je je statiegeld terug. Blikje leeg, gooi hem niet weg, maar lever hem in.
1: Elke zaterdagavond van 6 tot 8, Classic Dance Party. Bereid je voor op de ultieme stapavond met de beste dance classics en remixen van 75 tot de zero's. Mis het niet. Onder leiding van Ton de Alberda.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Van woensdag 19 tot zaterdag 22 augustus wordt gewerkt aan de N241 in Verlaat. Vanaf de kruising met het Verlaat tot de rotonde met de provinciale weg worden nieuwe asfalt en beleiding aangebracht. Dat gebeurt telkens van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends en verkeer wordt dan omgeleid. In de nachten van 24 augustus tot en met zaterdag 5 september is het asfalt van de N241 bij Opmeer aan de beurt. Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt op de middenweg in Eerugewaard, terwijl ze overstak naar de Amstel. Wat er precies gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar fietsers hebben hier geen voorrang. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist die haar aanreed is aangehouden vanwege rijden onder invloed. De politie onderzoekt het ongeval nu. Niet alleen zwemmers merken de hitte in de Noordzee, ook het zeeleven verandert. Door de hoge watertemperaturen verschijnen nieuwe vissoorten in de Noord- en Waddenzee, terwijl andere soorten juist verdwijnen of naar koeler water trekken. Onderzoekers waarschuwen dat de snelle opwarming ook kan zorgen voor massale sterfte van schelpdieren en blijvende veranderingen in het zeeleven. De politie heeft dinsdag een auto bij het AZ-stadion opengebroken omdat er een klein kind in zat. Terwijl de moeder buiten stond, had het kindje op de centrale deurvergrendeling gedrukt. Daarna lukte het niet om de deuren weer te ontgrendelen, terwijl de temperatuur binnen snel steeg. De politie en de brandweer kwamen erbij en tikten een ruitje in om de auto te openen. Het kindje was in orde. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij er veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 en Egmond aan Zee. Tot snel!
1: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. De partij was opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. En toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Oud-premier Hasina van Bangladesh keert eind dit jaar terug naar haar land. Hasina werd bij verstek ter dood veroordeeld omdat ze de opdracht had gegeven om op mensen te schieten bij protesten in Bangladesh. Ze vluchtte naar India. Correspondent Davy Boerema.
3: Hier in India zei ze vandaag voor het eerst live dat ze naar Bangladesh terug wil keren. Zeer waarschijnlijk al rond december. Ze is niet bang om vervolgd te worden, zegt ze. Want Hasina zegt nu: ik kan niet mijn plicht naar het volk verzaken door angst.
2: Het is niet bekend wat de nieuwe regering in Bangladesh gaat doen als Hasina terugkeert. Bol.com en de Bijenkorf waarschuwen hun klanten voor een mogelijk datalek. Cybercriminelen hebben ingebroken bij een logistiek bedrijf waar de winkels mee samenwerken. Mogelijk zijn gegevens van klanten bekeken of gekopieerd. Bol en de Bijenkorf hebben klanten per e-mail gewaarschuwd. Als gevolg van het datalek lopen bestellingen mogelijk vertraging op. De vijfde etappe van de Tour de France Femme is gewonnen door Demi Vollering. Zij kwam als snelste over de streep in een kopgroepje van drie, zegt commentator Gabriel Melching.
4: Echte klasse mensvrouwen zaten daar. Kasia Nieuwiadoma, Marlen Royster en Demi Vollering. Maar toen Nieuwiadoma aanging, keken Royster en Vollering naar elkaar. Niemand wilde het oplossen. En Vollering besloot toen maar gewoon om er vol achteraan te rijden. En toen moest ze echt een groot gat dichten op Nieuwiadoma. En dat lukte vlak voor de streep, waarna ze haar ook nog kon passeren.
2: Het weer vannacht 13 tot 18 graden. Morgen wolken en zon en 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
1: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.
0: Dit is de woensdagavondshow op Radio 80.

0: Je hoort de Falco op Radio 80 met de plaat Jenny hier in de woensdagavondshow.
1: Het is weer woensdagavond, 8 uur. Tijd voor de lekkerste muziek in de woensdagavondshow op Radio 80.
0: Op weer een werker warme woensdag. Het is woensdagavond 5 augustus geworden van het jaar 2026. En we zijn tot en met 10 uur vanavond bij je met de lekkerste muziek van toen en nu. Regio nieuws uitgezien na. We hebben natuurlijk ook nog het theaternieuws en de bioscoopagenda. Kortom, je zit weer helemaal gebakken bij ons en dat tot aan de klok van 10 uur vanavond. We gaan nu luisteren naar Kevin in samenwerking met Roxy Dekker. Ze hebben samen de plaat gemaakt Jij hebt mij.

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In Sienbergen draait de film Primavera. In Primavera groeit Cecilia op in een streng weeshuis waar haar talent nauwelijks ruimte krijgt. Wanneer componist en priester Antonio Vivaldi haar onder zijn hoede neemt, opent muziek een wereld van mogelijkheden. Zijn lessen geven haar niet alleen artistieke vorming, maar ook de moed om het lot dat voor haar is uitgestippeld ter discussie te stellen. Hij draait nog op vrijdag 7 augustus om 4:45 smiddags. Zaterdag 8 augustus om 4 uur smiddags en 7:15 s'avonds. En zondag 9 augustus om 1:30 smiddags in filmtheater Sienbergen. In het filmhuis in Alkmaar draait de film Little Miss Sunshine. Een familie is vastbesloten om hun dochter in de finale van een schoonheidswedstrijd te krijgen en reist dwars door het land in op een Volkswagenbusje. Hij draait nog op donderdag 13 augustus om 8:00 s'avonds in het filmhuis in Alkmaar.

Last Ketchup en de Ketchup Song. Ja, Last Ketchup, dat was een Spaanse meidengroep. Kwamen destijds uit Córdoba in Andalusië. En ze hebben eigenlijk één succesvol hit gehad. Dat was destijds ook gelijk haar debuutsingle, namelijk de Ketchup Song. Nou, zomerse kan bijna niet. Ik zou er bijna trek van krijgen. We gaan luisteren naar Zed en Happy Now.

slikken en weer doorgaan. Even voelen en gewoon weer opstaan. Het deed me weinig. Maar om jou ben ik verdrietig. Zonder jou ontzettend nietig. Je stem die in mijn hoofd blijft zitten. Mij geen moment met rust laat. En dat er mensen zijn die lachen. En dat er mensen zijn die dansen. En dat er mensen zijn die innig zoenen. Dat kan ik nu niet meer begrijpen. Ik voel alleen de pijn van God waarin.

voorbij gaan. Met geen enkele hoop voor morgen. Geen hoop op wat dan ook. Tel gewoon de lange dagen. Tel gewoon de lege lange dagen. Maar ik wil niet.

Veel te doen geweest de afgelopen deze dagen over Marco Bezzate. Yo, hij zou weer volgend jaar gaan optreden, maar dat schijnt toch allemaal niet waar te zijn. Heeft het management gezegd? Nou ja, ik weet het allemaal ook niet hoor. Het was in ieder geval wel een mooi plaatje. Dit is ook leuk van een zijprojectje, onder andere van Nick Littlemore. Hier is The Empire of the Sun met de plaat Walking on a Dream.

0: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
1: Wat kies jij? Doof of blind? Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
2: Iedere week de vrolijke chaos met de beste platen. Gekste platen.
3: They're coming to take me away, haha.
2: En fraaie items.
4: Huis, tuin en keukenfeitjes.
5: Privéblad.
2: De Huis, Tuin en Keukenshow met Mike Morris.
6: Iedere zaterdag tussen 12 en 2.
7: Op Radio 80.
8: De Huis, Tuin en Keukenshow.
9: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
10: Frank van der Klucht, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. De politie zoekt nog één verdachte van de mishandeling van twee zussen tijdens de kermis in Irugewaard. Zeven verdachten van 13 tot 18 jaar zijn al aangehouden. De laatste verdachte is een meisje van 15 tot 18 jaar met opvallende edges. Twee plukjes haar langs haar gezicht. De politie heeft een signalement en bewerkte foto's van haar verspreid. De Alkmaarse partij OPA wil duidelijkheid over de gevolgen van de nieuwe stikstofplannen voor Alkmaar. De partij vreest dat woningbouwbedrijven en boeren te maken krijgen met strengere regels en langere vergunningen. Dat komt doordat de beschermde eilandspolder in de gemeente ligt. OPA vraagt het college om uit te zoeken wat de plannen voor Alkmaar betekenen. Van woensdag 19 tot zaterdag 22 augustus wordt gewerkt aan de N241 in Verlaat. Vanaf de kruising met het Verlaat tot de rotonde met de provinciale weg worden nieuwe asfalt en beleiding aangebracht. Dat gebeurt telkens van 8 uur 's avonds tot 5 uur 's ochtends en verkeer wordt dan omgeleid. In de nachten van 24 augustus tot en met zaterdag 5 september is het asfalt van de N241 bij Opmeer aan de beurt. Een rechtszaak over de bouw van 3 woningen aan de Jan Glijnisweg in Irugewaard lijkt voor niets te zijn gevoerd. Tijdens een zitting bij de Raad van State bleek dat de gemeenteraad het bouwplan in 2024 al heeft opgenomen in een zogenoemd veegplan, waar niemand bezwaar tegen maakte. Daardoor kunnen de woningen waarschijnlijk alsnog worden gebouwd, ook als de oude vergunning wordt vernietigd. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
11: Gaan wij het weer nog even met je doornemen, want vanavond blijft het droog en klaart het breed op. Er staat wel een stevige noordwestenwind. Morgen schijnt de zon, maar in het noorden zijn wolken zichtbaar. Op veel plaatsen blijft het droog en het wordt zo'n 20 tot en met 25 graden. De dagen daarna blijft het droog en zomers, met in het weekend weer opkomende temperaturen.
12: En Duinstreek.

De voetballer Noah Lang hoorde je en hij rapt ook en heeft de plaat Waka geschreven. We gaan nu nog een beetje luisteren, genaamd de Boys Town Gang. Ze worden ook wel de Village People van de jaren 80 genoemd en hier zijn ze.

De Nova Star op Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Met de plaat Wrong op Radio 80 vanuit Studio Zuiderduin gaan we nu luisteren naar Nia en Sam C.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: Galerie de Kapberg presenteert vanaf 14 augustus de tentoonstelling Verschuiving. Met werk van 3 kunstenaars die elk op eigen wijze ruimte onderzoeken. Fysiek, mentaal en zintuigelijk. Guus Koenraads maakt geometrische abstracties.

0: Vrijdag, zaterdag en zondag van 1 uur tot 5 uur. En op afspraak. IVN-natuurgids Jos Bos leidt op zondag 9 augustus... een wandeling door de duingebieden De Zanderij, De Fuik en De Uilenvanger bij Bergen. De wandeling start om 9:45 ochtends. Deelnemers trekken door de dennen en duinenbossen, open duinen en vloegbloeiende heide. Jos Bos vertelt onderweg over de natuur in het gebied. Een van de onderwerpen tijdens de wandeling is de bestrijding van de invasieve exoten. Bos legt uit hoe beheer van deze soorten ruimte maakt voor vlinders, wilde bijen en vogels. Onderweg is er kans op kleurrijke vlinders, geurende duinkruiden en de zang van diverse vogels. De wandeling start op zondag 9 augustus om 9:45 ochtends bij de parkeerplaats van PWN Duinhuiden in Bergen.
1: Radio 80, theaternieuws.
0: In de cultuurkoepel in LO is zaterdag 26 september... A Karen Carpenter Tribute. Laat je meevoeren in de gouden jaren van de popmuziek met Yesterday Once More, een ontroerende ode aan de Carpenters, gepresenteerd door Judith Koch, vergezeld door haar band met topmuzikanten. In deze intieme voorstelling komen de tijdloze klanken van Karen en Richard Carpenter opnieuw tot leven. Van wereldhits tot verborgen parels. Omlijst met persoonlijke verhalen en anekdotes die raken.

John Farnham. En You're the Voice. Ja, deze man is oorspronkelijk van Britse afkomst. Internationaal is hij niet, nou ja, heel bekend geworden. Maar in Australië is hij zeker wel decennia lang al bekend als een van de bekendste artiesten. En samen met zijn ouders verhuisde hij in 1959 naar Australië. En over zijn zangtalenten gesproken, dat voerde hij onder in de plaat You're the Voice uit. En die hoorde je juist op Radio 80. We gaan zo meteen naar het nieuws. Daarna ben ik weer bij je terug. Tot zo.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greo Airconditioning. Greo Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greo.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greo Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Jouw gezonde fietsrit gaat van start bij Bikeshop Egmond. Maak een prachtige tocht door de natuur op een van onze mountainbikes. Of maak gebruik van onze haal- en brengservice bij jou thuis. Met deskundig advies in onze winkel en reparaties in onze werkplaats zorgen wij ervoor dat jij weer veilig de weg op kan. Van e-bike tot mountainbike, bij Bikeshop Egmond vind je alle bekende merken en vele extra's. Dus kom gerust langs voor een proefrit. Je vindt ons aan de Tromstraat 17 in Egmond aan Zee. Tot snel!
3: BBT Beveiliging en Telecom biedt slimme en veilige betaalbare oplossingen voor inbraakbeveiligingen, camera's, security management systemen, telefooncentrales, brandbeveiligingen, brandblussers en domotica. Wij leveren en installeren zowel eenvoudige als complexe installaties voor het beveiligen van kantoren, projecten, winkels en woningen. Door uitsluitend met hoogwaardige producten te werken, kunnen wij u een optimale beveiliging garanderen. Daarnaast kunt u ook voor onderhoud bij ons terecht. Onze professionele installatie- en servicemonteurs staan 24 uur per dag, 7 dagen per week voor u klaar. Interesse? info@pbt.nl. Bel ons direct 088 1300 300.
4: Toprooster lost voor u de vraag op: wie komt er wanneer? Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat, zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
5: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
6: Jan van der Putten met het NOS-journaal. De fabrikant van Babu, Batavus en Sparta fietsen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Dat is vaak een eerste stap richting een faillissement. Het is fietsfabrikant Axel uit Heerenveen. Het gaat al langer niet goed bij dat bedrijf. In de coronacrisis kon de fabriek niet genoeg fietsen maken, doordat onderdelen niet konden worden geleverd. En toen dat probleem eenmaal was opgelost, was de vraag weer gedaald en bleef Axel met enorme voorraden fietsen zitten. Premier Jetten heeft het gebied van de grote natuurbrand bij Vendrai bezocht. De burgemeester van Vendrai vertelde dat er bij de brand een bijzonder gebied van jeneverbesstruiken verloren is gegaan.
7: Dat gaat heel, heel lang duren. Dat gaan wij in onze generatie niet meer meemaken voordat dat weer een beetje hersteld is.
8: En dank voor iedereen die hier de afgelopen dagen zo hard is staan zwiffen en werken.
7: Dag en nacht, dat kan ik wel zeggen.
6: Vandaag werd het zijn brandmeester gegeven bij die natuurbrand in Vendrai. In Emmen zijn 4 nepagenten opgepakt. Ze zouden meerdere ouderen hebben opgelicht in Enschede en Lonneker. Ze hadden hun slachtoffers opgebeld met de mededeling dat ze van de politie waren en waardevolle spullen zouden ophalen, omdat er in de buurt zou zijn ingebroken. De criminelen namen vervolgens sieraden, contant geld en pinpassen mee. De verdachten zijn 3 mannen en een vrouw. Ze zijn tussen de 21 en 30 jaar. Verffabrikant AkzoNobel gaat definitief samen met een Amerikaanse concurrent, Exalta. De aandeelhouders zijn akkoord dat de bedrijven nog eind dit jaar fuseren tot een nieuw concern waarvan de naam nog niet bekend is. Economieredacteur Ruben Eg.
9: Er komen 2 hoofdkantoren, eentje in de Verenigde Staten en in Nederland. Maar, en dat is toch wel het belangrijkste, de zetel van dit nieuwe bedrijf, de 2e verfproducent ter wereld, die komt in Nederland te staan.
6: Er zal hier dus ook belasting worden betaald. En het weer droog met opklaringen. Morgen wolken en zon, later in het noorden een bui. En het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
10: Dit Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
5: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de kust en Duinstreek. Dit is Radio 80.
11: Dit is de woensdagavondshow op RTV 80.

Was het 1982 toen Billy Idol deze plaat uitbracht, Hot in the City? Was allemaal onderdeel van zijn eerste single van zijn titeloze debuutalbum destijds. En in de Nederlandstalige top 40 werd het een bescheiden hitje, want het heeft namelijk maar de 32e positie gehaald. Maar dat was wel een leuke plaat om even te draaien dus.

Tina Turner en Where the Heart Ashes Over. Hier op deze mooie woensdagavond. We gaan nu luisteren naar Shaggy en heeft een nummertje gemaakt ter eerbetoon aan vrouwen die door dik en dun naast hun mannen blijven staan. En dat nummertje heeft...

0: Radio 80. Radio 80. Bioscoopagenda. Bioscoopagenda.
1: In het Firmas in Alkmaar draait de film Paris, Texas. Na 4 jaar van bizarre afwezigheid duikt Travis, wereldvreemd en met geheugenverlies, weer op in de woestijn op de Mexicaanse grens. Walt, zijn broer, voedt intussen de 7 jaar oude zoon Hunter op, sinds de ex-vrouw van Travis hem aan zijn deur heeft achtergelaten. Als vreemden voor elkaar bouwden vader en zoon een voorzichtige vriendschap op. Samen willen ze Jane terugvinden en opnieuw een gezin vormen. Hij draait nog in het Firmhuis in Alkmaar woensdag 12 augustus om 8 uur 's avonds. In Sienbergen draait de film Woman and Child. In Woman and Child combineert de alleenstaande moeder Man Has haar werk als verpleegkundige met de zorg voor haar kinderen. Terwijl ze haar huwelijk met Hami voorbereidt, wordt een probleem op school overschaduwd door een ingrijpende gebeurtenis die haar leven op zijn kop zet. Hij draait nog in het filmtheater Sienbergen op donderdag 6 augustus om 8 uur 's avonds en zondag 9 augustus om 3:30 p.m.

That's how you know, een heerlijk relaxed plaatje om weer even te ontspannen op deze woensdagavond. Moet allemaal kunnen, want het is alweer bijna 8 minuutjes voor 9:30 geworden. Tijd nu voor de Mr. Himself. De Mr. Himself, dat is Rob Williams natuurlijk. Ik bedoel natuurlijk onze muzikale alleskunner. Want naast zingen kon hij ook acteren, hier is Phil Collins. Hij heeft natuurlijk ook nog als leadzanger gewerkt voor de band Genesis. En hier is hij met zijn plaatje Something Happened on the Way to Heaven.

0: Ik ben Dirk de Gelder, vrijwillig mentor bij Mentorschap Nederland. Ik sta mensen bij die door ziekte of beperking niet goed voor zichzelf kunnen opkomen. Zij vinden het lastig beslissingen te nemen over de zorg die zij krijgen. Vaste, vertrouwde mentoren helpen hen daarbij. Is mentor worden ook iets voor jou? En maak jij het verschil? Kijk op mentorschap.nl.
1: Ben jij best wakker op zaterdagmorgen?
2: Hou de gordijntjes dicht en geniet van de muziek.
1: Wij in ieder geval wel.
3: Oh, het is nog vroeg, doe die radio uit.
1: Met de ochtendplaat van een luisteraar en het verhaal dat erbij hoort.
4: Zullen we gaan bedbetonnen? Vroeg ze toen ze haar tent had opgezet. Haar ogen betoverden me op een ongelofelijke manier.
1: Het stratenspel.
4: Bij RTL 4 kennen ze deze ook. En het heeft alles te maken met de naam van de straat die we zoeken.
1: En Cabaret voor 9.
5: Wat wil hij precies met dit programma?
1: Best wakker. Iedere zaterdagmorgen tussen 8 en 10 uur.
3: Oh, het is nog vroeg. Doe die radio uit.
1: De info en hitkick. Best wakker.
6: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
7: Ik ben Frank van der Klucht. Goedenavond. Dit is het Steekstad Radionieuws. Een motorrijder is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Noorderkade in Stompetoren. De motorrijder botste achterop een andere weggebruiker en kwam ten val. Dit gebeurde waarschijnlijk omdat de motorrijder te laat remde. Ambulance personeel heeft het slachtoffer nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren wordt nog onderzocht. De Alkmaarse partij OPA wil duidelijkheid over de gevolgen van de nieuwe stikstofplannen voor Alkmaar. De partij vreest dat woningbouwbedrijven en boeren te maken krijgen met strengere regels en langere vergunningen. Dat komt doordat de beschermde eilandspolder in de gemeente ligt. OPA vraagt het college om uit te zoeken wat de plannen voor Alkmaar betekenen. Een fietser is dinsdagavond gewond geraakt op de middenweg in Eruwgewaard, terwijl ze overstak naar de Amstel. Wat er precies gebeurde is niet helemaal duidelijk, maar fietsers hebben hier geen voorrang. De vrouw is door ambulancepersoneel behandeld en daarna naar het ziekenhuis gebracht. De automobilist die haar aanreed is aangehouden vanwege rijden onder invloed. De politie onderzoekt het ongeval nu. Bibliotheek Kennemerwaard heeft bijna 50.000 leden. Dat blijkt uit cijfers van de bibliotheekorganisatie. Het officiële getal over 2025 is 49.655 en dat was al een stijging ten opzichte van 2024. De verwachting is dat de stijging dit jaar verder doorzet. De bibliotheekgroep Kennemerwaard heeft in totaal 18 vestingen in de gemeente Alkmaar, Bergen, Castricum en Dijk en Waard. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.
8: Voor de kust en duinstreek.
9: Voor de kust en duinstreek.
8: Zomerradio 80.
10: Ja, er ging even wat fout. Soms wil de computer even niet helemaal meewerken. Maar we gaan gewoon het weerbericht met je doornemen. Vanavond blijft het droog en klaart het breed op. Er staat wel een stevige westelijke wind. Morgen schijnt de zon, maar in het noorden zijn wolken zichtbaar. Op veel plaatsen blijft het droog en wordt het zo'n 20 tot 25 graden. De dagen daarna blijft het droog en zomers met in het weekend weer oplopende temperaturen.

Bandit samen met Jess Glein en de plaat Raider B. We gaan nu luisteren naar M. Heester samen met Drew Sanchez en een zomerse plaat genaamd Contigo.

0: Radio 80 Uitgaansagenda. Uitgaansagenda.
1: De Busquitos brengen donderdag 6 augustus een mix van jazz, swing, country en balkan naar het Vredeskerkje in Bergen aan Zee. De Nederlandse jazz comedy act combineert muziek met humor, publieksinteractie en dansmomenten. De Busquitos traden al op grote internationale festivals op, van Denemarken tot Zuid-Korea. De groep won de publieksprijs op de Swing in the Wind in Zwitserland en de Best Interacting Act op het Hijzate Festival in Spanje. De vier muzikanten, Wouter Groenhart, contrabas en zang, Jelle van Tongeren, viool, Thomas Teugerts, saxofoon en Daniel Versteeg, gitaar, brengen een optreden dat zich niet beperkt tot het podium. Het optreden begint om 8 uur 's avonds. De kerk opent om 7:30. Bluesgitarist, zanger en componist Ralph de Jong treedt op zondag 9 augustus op in Hoever Overslot. Ralph de Jong geldt als een fenomeen in de Nederlandse bluescene. Spontaan improviseren staat centraal in zijn optreden. De muzikant is zeer productief. De afgelopen jaren bracht hij gestage stroom aan albums uit. De zaal van Hoever Overslot opent om 3 uur 's middags. Vol is vol, dus vroeg komen is aan te raden. Hoever Overslot staat aan de Slotweg 42 in Egmond aan de Hoef, schuin tegenover de Slotkapel.
0: Radio 80, theaternieuws.
1: Zondagmiddag.

Vos. Van Bach tot Gershwin. Caspar is een van de beste Nederlandse pianisten van zijn generatie. Hij werd onder andere bekend door Podium Klassiek en werd succesvol in het buitenland. Zing na de pauze mee met het Bob Kaper Quintet in een energieke jazz-ode aan Betty Goodman, waarin swingende ritmes en virtuose improvisaties samenkomen.

0: Herken je dat? Je hebt de volle mailbox, klanten bellen de hele dag voor het maken van afspraken en er ligt ook nog een stapeltje facturen op je te wachten. Bij Agent 24 automatiseren we die terugkerende taken, zodat jij weer tijd hebt voor de dingen die je bedrijf echt vooruit helpen. Kijk op agent24.nl. Agents die werken,
1: Agent 24. Kom langs bij Popeye Velvet Music, de oudste platenzaak van Alkmaar en omstreken. Met een groot aanbod aan LP's, CD's...

0: info@velvetmusic.nl.
1: Verkoeling of verwarming nodig voor uw woning? Dat vindt u bij Greeuw Airconditioning. Greeuw Airconditioning is dé airco-specialist van Noord-Holland. Wij staan dagelijks voor u klaar, ook voor een vrijblijvend advies bij u op locatie. Bezoek onze website greeuw.nl, vraag vrijblijvend een offerte aan of kom langs bij onze showroom. U vindt ons aan de Egelskoog nummer 8 in Alkmaar. Greeuw Airconditioning. Het binnenklimaat altijd onder controle.
2: Toprooster lost voor u de vraag op wie komt er wanneer. Super simpel, super flexibel, super gebruiksvriendelijk. Iedereen snapt dit in één keer. En altijd up-to-date in de cloud. Toprooster wordt gebruikt waar mensen worden ingepland. En in de meest uiteenlopende bedrijven en branches. Betaalde krachten of vrijwilligers. Roosteren of zelf roosteren. Het kan allemaal. U bouwt super simpel uw eigen rooster op maat. Zodat het optimaal aansluit bij uw organisatie. Toprooster bewijst dat gebruiksvriendelijk roosteren bestaat.
3: Dit is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
4: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Barcelona is een van de grootste crystal meth labs in Europa opgerold. Er werd 2500 kilo drugs in beslag genomen. Het zat opgelost in een lading vloeibaar vanille-extract. Volgens Spanje werd de crystal meth vanuit Mexico naar Europa gesmokkeld. Toen de container aankwam in Spanje, besloot de politie om de zending te volgen. Daardoor werd naast het drugslab in Barcelona ook locaties opgerold waar de drugs werden opgeslagen en verwerkt. Fietsfabrikant Axel in Heerenveen heeft uitstel van betaling aangevraagd. Vaak is dat de aanloop naar een faillissement. Het bedrijf is bekend van de merken Sparta, Batavus en Babu. Sinds de coronatijd ging het steeds slechter met Axel. Premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand. Die brak maandag uit en is sinds het einde van afgelopen middag weer onder controle. Jette ging ook het bos in.
5: Ik moet eerlijk zeggen, als je de auto uitstapt in het hart van het gebied waar de brand echt heel heftig heeft gewoed, dan krijg je echt wel kippenvel, want het is een zwart gebakend landschap. En je ruikt ook en je voelt ook de hitte nog van die brand, dus dat maakt een enorme indruk.
4: Jette bedankte de brandweer, de vrijwilligers en ook de boeren uit de buurt die mee hebben geholpen bij de bestrijding van het vuur. In de duinen bij Wassenaar was vanmiddag ook een natuurbrand. Het vuur is onder controle, maar het gevaar is nog niet geweken, zegt de veiligheidsregio.
6: Omdat de grond nog erg heet is, daardoor kunnen er weer op verschillende plekken weer kleine branden oplaaien. En daarvoor houden we het nu nog heel goed in de gaten, zodat we dit snel kunnen blussen.
4: De brandweer weet niet hoe de brand bij Wassenaar is ontstaan. Uit voorzorg werd een hotel in de buurt ontruimd. Het weer droog met opklaringen. Vannacht is het 13 tot 18 graden. Morgen wolken, zon en met later op de dag in het noorden kans op een bui. Het wordt 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: Lekker met de plantjes bezig, buurvrouw.
1: Ja, dat deed Kees altijd.
0: Wij houden wekelijks de buurtuin bij. Vindt u het leuk om een keer mee te helpen?
2: Veel ouderen voelen zich eenzaam. Bijvoorbeeld als hun partner is overleden of als iemand gestopt is met werken. Een klein gebaar kan het verschil maken. Kijk wat jij kan doen op 1tegeneenzaamheid.nl.
3: Luister elke donderdag naar de Donderdag Date. Hier op Radio 80 tussen 6 en 8 uur. Je stemming verbetert gegarandeerd. Dankzij de uitgekiende mix van feel good muziek, gezondheidsnieuws en interviews over gezond leven. De Donderdag Date. Kijk op dedonderdagdate.nl voor meer informatie en downloads.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
5: Ik ben Frank van der Kluft, goedenavond. Dit is het Steekstad Radio Nieuws. Een motorrijder is woensdagmiddag gewond geraakt bij een ongeluk op de Noorderkade in Stompetoren. De motorrijder botste achterop een andere weggebruiker en kwam ten val. Dit gebeurde waarschijnlijk omdat de motorrijder te laat remde. Ambulance personeel heeft het slachtoffer nagekeken en daarna naar het ziekenhuis gebracht. Hoe het ongeluk kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Senioren Dijk en Waard wil dat inwoners van de gemeente nu al kunnen zien waar ze verkoeling kunnen vinden tijdens warme dagen. De partij vindt dat de gemeente niet moet wachten op de koeltekaart, die naar verwachting pas volgend jaar klaar is. Senioren Dijk en Waard vraagt om een tijdelijk overzicht met koele plekken, drinkwaterpunten en informatie over hitte. Er komt een derde locatie met voor de breekbijeenkomsten voor mantelzorgers en hun naasten in Alkmaar. De ontmoetingen in wijkcentrum Daalmeer en de wachters zijn zo populair dat ze regelmatig vol zitten. De derde locatie is Koffie en Lekkers in de Rijp en de eerste keer is op maandag 14 september. Voor de break draait om gezelligheid en activiteiten. Mantelzorgers die echt behoefte hebben aan steun kunnen terecht in de ontmoetingsgroep. Op verschillende plekken in Dijk en Waard verschijnen de komende weken nieuwe bewegwijzeringsborden. De gemeente vervangt de oude borden en plaatst waar nodig nieuwe exemplaren. De blauwe borden wijzen onder meer naar de weg naar openbare voorzieningen, terwijl bruine borden bezoekers naar toeristische en recreatieve plekken leiden. De vernieuwing moet eind september zijn afgerond. En tot zover het nieuws uit de regio. Over een half uur is er weer nieuws uit Nederland en de wereld.

0: Radio 80 Uitgaansagenda.
1: In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderij die hier ooit in de duinen zijn gemaakt. Bezoek Huis Egmond aan de Slotweg 4648 in Egmond aan de Hoef. Van woensdag tot en met zondag, iedere dag van 1 uur 's middags tot 4 uur.

In Huis Egmond komt het verleden tot leven. Ontmoet schilders en modellen van weleer via slimme AI-technologie. Ze vertellen je zelf het verhaal achter de schilderijen die hier ooit in de duinen gemaakt zijn. Kom kijken, luisteren en ontdekken. Dit is geen gewone expositie. Dit is een beleving die je niet wilt missen. Tot en met 31 december, van woensdag tot en met zondag, van 1 tot 4 uur 's middags geopend.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. De Duitse minister van Binnenlandse Zaken noemt het incident met een drone met explosieven eraan op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd vannacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig op de luchthaven. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt. De Duitse binnenlandminister zegt dat de drone zeker geen werk van amateurs was. Hij was ontworpen om de modernste beschermingstechnieken tegen drones te omzeilen. Wie erachter zit is nog niet duidelijk. Bij Waspik is vanmiddag een man verdronken in de Bergse Maas. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk nadat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Iedereen wist weer uit het water te komen, maar de man van 67 uit Oosterwijk kwam niet meer boven. Hulpdiensten vonden na een urenlange zoektocht zijn lichaam terug. De burgemeester van Ceuta heeft Spanje om hulp gevraagd vanwege het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming vorige week. Van de ruim 70.000 mensen die vorige week vanuit Marokko Ceuta binnenkwamen, is het grootste deel inmiddels weer teruggekeerd. Maar er zijn nog ongeveer 2500 mensen achtergebleven. Omdat bijna de helft van hen onder de 18 is, mogen ze niet zomaar worden weggestuurd. Ceuta kan maximaal 90 minderjarigen opvangen en daarom slapen veel jonge migranten nu op straat of op het strand. Spanje heeft inmiddels geld beschikbaar gesteld om voor meer opvangplekken te zorgen. En premier Jette heeft vanavond een bezoek gebracht aan Venray vanwege de grote natuurbrand daar. Die brak maandag uit en is sinds het eind van afgelopen middag weer onder controle. Jette zegt dat hij het fijn vindt om er vandaag toch even te zijn. Hij bedankte alle brandweermensen voor hun harde werk. De burgemeester van Venray bedankte Jette voor zijn komst. Het weer is vannacht droog met opklaringen. Het wordt uiteindelijk 13 tot 18 graden. Morgen een dag met wolken en zon. Met later op de dag in het noorden ook kans op een buitje. Het wordt in de middag 20 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Gianni Infantino blijft voorlopig aan als voorzitter van de FIFA. Dat is de uitkomst van het spoedoverleg van de Wereldvoetbalbond. De positie van Infantino stond onder grote druk. Vooral vanwege zijn plan om aandelen te verkopen voor de commerciële rechten van het WK voetbal. Hoewel Infantino zijn plan heeft teruggetrokken, zegt onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. Ook van binnenuit de FIFA klonk kritiek, maar nu heeft de gehele top toch zijn steun aan Infantino uitgesproken. Iran zegt dat een akkoord met Oman over een vrije doorvaart in de straat van Hormuz nabij is. Het ministerie van Buitenlandse Zaken stelt dat er wordt gewerkt aan een gezamenlijke verklaring. Ze zouden het ruwweg eens zijn over de coördinaten van de geplande vaarroute door de zeestraat. Vanuit Oman is geen update gegeven over de onderhandelingen. Sommige internationale media melden ook dat een tijdelijk akkoord tussen de VS, Oman en Iran dichtbij is. Maar daarover is nog veel onduidelijk en de onderhandelingen kunnen nog altijd klappen. Bij een aanrijding in Dordrecht is een kind omgekomen. Het kind werd aangereden door een bestelbus. De bestuurder is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de

is aangehouden. Hij wordt verdacht van het veroorzaken van een verkeersongeluk met de dood tot gevolg. Over de toedracht van het ongeluk in Dordrecht is nog niets bekendgemaakt. En ook wil de politie nog niets zeggen over de identiteit en de leeftijd van het kind.

0: is Radio 80 voor de Kust- en Duinstreek met het nieuws.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Infantino treedt vooralsnog niet af als voorzitter van de Wereldvoetbalbond FIFA. Hij heeft bij een spoedoverleg in Marokko de volledige steun gekregen van het bestuur. De positie van Infantino stond onder grote druk vanwege zijn investeringsplan voor het WK. Hoewel hij dat plan heeft ingetrokken, zegt de onder meer de Europese Voetbalbond het vertrouwen in Infantino op. De FIFA heeft nu alle bonden per brief excuses aangeboden. In de Bergse Maas bij Waspik is een man verdronken. Het gaat om een man van 67 uit Oosterwijk. Hij sprong samen met anderen van een boot, vermoedelijk omdat er om onduidelijke redenen paniek uitbrak. Na een urenlange zoektocht is zijn lichaam gevonden. Duitsland noemt het incident met een drone met explosief op de luchthaven van Leipzig een poging tot een aanslag. De drone werd gisternacht gevonden in de buurt van een Oekraïns vrachtvliegtuig. Het explosief werd vervolgens onschadelijk gemaakt, maar wie erachter zit is nog onduidelijk. De Spaanse exclave Ceuta waarschuwt voor het grote aantal minderjarigen dat is achtergebleven na de bestorming van vorige week. Ongeveer de helft van de 2500 mensen die zijn achtergebleven zijn onder de 18 en mogen daarom ook niet zomaar worden teruggestuurd. Ceuta heeft te weinig plekken om deze minderjarigen op te vangen. Premier Jette heeft het gebied van de grote natuurbrand in Venray bezocht. Met de gouverneur Roemer van Limburg liet hij zich bijpraten over de stand van zaken. De brandweer probeert nog steeds te voorkomen dat het vuur weer oplaait. Het weer. Vannacht koelt het niet verder af tot een graad of 15. Komende dag een mix van zon en wolken. In het noorden kans op een bui. En het wordt 22 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: De zomer straalt uit je speakers. Dit is Zomerradio 80 voor de Kust- en Duinstreek. Dit is Radio 80.